0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Warrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpers en je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 7 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijpen en je oren.
3: Radio 350.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied. Jongeren stichten er brandjes en bedreigden ook bewoners. Dezelfde groep zorgde eerder ook al voor overlast in de wijk, zegt de gemeente. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren in Frankrijk onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een te grote inbreuk op de vrijheid van de Fransen. En het vliegverkeer van en naar de Siciliaanse luchthaven Catania ligt nog zeker tot morgen vroeg stil. De Etna spuwt nog steeds as uit. KLM en Transavia wijken uit naar de luchthaven van Palermo. Het weer langs de kust tot afkoeling. Elders blijft het nog lang warm. Morgen in het noorden en westen misschien eerst een bui. Later weer zon en een graad of 27.
1: De Radio 350 Ochtendshow.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 8 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Malmere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Het aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 35.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 11 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën, verzekeringen en hypotheken.
4: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

Range.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 1 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 2 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: Welkom luisteraars bij het programma 350 Sport via Radio 350. En vandaag zijn wij, dat is ondergetekend Ben Prins en Remco van der Maat van de Techniek, uw gastheren. Want vandaag is namelijk de officiële opening van het voetbalseizoen 2026-2027 bij de zaterdagamateurs. En dat betekent dat u vanaf nu weer elke zaterdagmiddag kunt afstemmen op Radio 350 om op de hoogte te zijn van de prestaties van uw favoriete club. De aftrap vandaag is om 14:30 in de derde divisie met de wedstrijd Excelsior 31 tegen Eemdijk met al verslaggever Bert Janssen. En de competitie bij de overige plaatselijke clubs start op zaterdag 19 september. Maar op dit moment zitten ze volop in de oefencampagnes. Onze verslaggever Harry Pauwman geeft straks een samenvatting van de oefenwedstrijd Blauw-Wit 66 BZSV. En dan schakelen we over naar Holten dus. En Jordi van der Maat is aanwezig bij de oefenwedstrijd Sportvereniging Rijssen tegen ZWZBC. En dat is ook een oefenwedstrijd op het Oproek. Vandaag ook om 14:30.
1: Bert Janssen, kom maar in.
2: Ja, op de koerbelt samen met Daniel Nijhoff, de nieuwe trainer bij Excelsior 31, kijken we naar de warming-up van de Excelsioren. Daniel, wat zie je?
3: Nou, wat jij zegt, een gemiddelde warming-up. Ik ga er vanuit dat we er klaar voor zijn, dus vol goede moed.
2: Ja, met wat voor gevoel zit je hier dan?
3: Nou, eigenlijk wel met een heel goed gevoel. En ja, uitkijkend naar de competitiestart. We hebben een aantal oefenwedstrijden gespeeld en ik moet zeggen dat ik vanochtend toch wat anders opstond. Dat is gewoon een lekker gevoel aan de vooravond van een nieuwe competitie.
2: Ja, lekkere wedstrijdspanning.
3: Ja, gezonde wedstrijdspanning.
2: Je hebt een jaar lang toe moeten kijken. Je was hier technisch directeur. Nu dan weer terug langs de lijn als trainer. Ja, hoe bevalt dat?
3: Dat bevalt eigenlijk goed. Vertrouwd. Wat je zegt, ik liep hier al in een jaar. Dus met een groot aantal van die jongens heb ik weliswaar vanuit een andere rol, maar wel eens aan tafel gezeten. Dus kennis gemaakt. En als je dan in een kleedkamer komt met jongens die je al wat langer kent, moet zeggen, dan voelt dat gewoon vertrouwd.
2: Je begint straks met dezelfde opstelling als een week geleden in de laatste oefenwedstrijd. Zoveel vertrouwen heb je in die elf?
3: Ik heb heel veel vertrouwen in die elf. Maar ik heb heel veel vertrouwen in onze groep. Ik denk dat wij een groep hebben die er in de volle breedte op is vooruit gegaan. Maar om een antwoord te geven op jouw vraag, ja, daar heb ik veel vertrouwen in.
2: De laatste twee jaar is Excelsior maar net ontsnapt aan de na-competitie en degradatie. Ja, dat wil men nu voorkomen. Hoe ga je dat doen?
3: Een gemakkelijk antwoord is vaker wedstrijden winnen. En ik denk dat dat ook mogelijk zou moeten zijn. Kijk, het gaat om de punten. Wil je uit de problemen blijven, en dat wisten we vorig jaar ook wel, dan moet je 45 punten hebben. Dan hoef je je geen zorgen te maken. En zolang je een klein beetje op koers blijft, dan gaat dat lukken. Maar die competitie is wel zo competitief dat iedereen zit er zo in aan het begin. Ik sprak net mijn collega trainer. Er zijn ook wat jongens kwijtgeraakt. Dus je moet ze maar zelf weer halen. Hè? Dus alle hens aan dek.
2: Nou, zij hebben maar liefst 3 topscorers zien vertrekken. Dus ja, die moeten doelpunten zien te maken natuurlijk met andere jongens.
3: Ja, dat klopt. Daar hebben we net even over gehad. Maar goed, zij zijn ook wel in staat om weer jongens aan te trekken van buiten. Ze hebben iemand van DVS bij. Ze hebben van Sparta Nijkerk een jongen erbij. Dus aan het begin van het seizoen zal voor veel trainers nog een klein beetje zoeken zijn. Een wekelijkse puzzel te leggen. Totdat het elftal definitief staat. We hebben een relatief korte voorbereiding gehad. Dus dat zou ook op ons van toepassing kunnen zijn. Maar laat met deze elf maar eens gaan starten. En ongetwijfeld zal het zo zijn dat we de wissels vandaag nodig zullen hebben.
2: Ja, maar je hebt een brede selectie.
3: Wij hebben zeker een brede selectie. Wij hebben 22 veldspelers plus 3 keepers. En wekelijks kunnen er maar 18 bij een wedstrijdselectie zijn. Dus dat geeft al wel aan dat je best moet doen om überhaupt aan het spelen te komen. Laat staan, of onderdeel te worden van de selectie, laat staan om bij de eerste elf te raken.
2: Ja, ga je anders spelen dan het afgelopen seizoen?
3: Anders met andere, sowieso met andere spelers. Hè. We hebben wat mutaties gehad, zei je net al. En we proberen in aanvallend opzicht ook wat anders georganiseerd te zijn. In verdedigend opzicht proberen we wat meer initiatief te krijgen. Wat eerder initiatief, als ons dat lukt. Maar goed, je moet ook realistisch zijn. Soms ben je ook afhankelijk van de ploeg waar tegen je speelt. Die kan je ook achteruit duwen. Dus we proberen wel wat dingetjes, wat kleine dingetjes te veranderen. Maar het zal niet zo zijn dat nou alles wat van vorig jaar overboord gaat, hoor. Zo is het ook niet. Goed, we zullen zien. Vanaf 2:30 gaat het hier beginnen op de Koelbelt. De eerste competitiewedstrijd van Excelsior 31 voor het seizoen 26-27. En dat gaat gebeuren dus tegen Eemdijk.

0: Ja, luisteraars, we gaan nu over naar Holten. Zoals aangekondigd geeft Harry Palman daar een nabeschouwing op de al om 12:30 begonnen wedstrijd tussen Blauw-Wit 66 en BZSV. Harry, hoe is het verlopen, die wedstrijd?
1: Nou, eigenlijk een beetje zoals de verwachting was vooraf. Dat Blauw-Wit veel sterker zou zijn, want ja, BZSV speelt in de vijfde klasse en heeft het daar soms ook al moeilijk genoeg. En dat was vandaag in de wedstrijd ook wel terug te zien. We hebben iets anders gespeeld dan anders. We hebben namelijk drie

0: geholpen. En dat was niet alleen in het eerste half uur, maar ook in de beide volgende. Dus dat was echt, echt wel goed om te zien van dat dat wel goed ging. Nou, en het Blauw-Wit kwam na een snelle aanval over de linkerzijde via Luc Vergeer ging dat. En daar kon Matthijs Rensen kon bij de tweede paal intikken. Dat was de 1-0. En dat was ook zeg maar de eindstand van het eerste half uur. Het tweede half uur kwam Blauw-Wit via drie keer Jort Jansen op 2-0, 3-0 en 4-0. En in het laatste half uur was het Matthijs Rensen die de 5-0 en de 6-0 binnenschoot. Dus, en dat was ook de eindstand. Het was een vriendschappelijke wedstrijd, maar met name de conditionele slag die werd makkelijk gewonnen door de thuisploeg. En dan zit er toch wel een aardig verschil in. En ja, het is voor beide ploegen de eerste wedstrijd, dus zo heel veel zegt het ook niet. Maar het is wel goed om te zien dat de thuisploeg met name de vaste patronen wel weer op de mat legde. Dus dat is gewoon een voortzetting van vorig seizoen. Dat is mooi. En verder was de ploeg redelijk compleet. Alleen Edwin Wolink, vorig jaar aanvoerder, die was er vandaag niet bij. Morris Brussen, die is weer aan het trainen. En die zat wel bij de selectie, maar die heeft geen minuten gemaakt nog. Maar dat is voor de competitie straks wel weer een aanwinst. Dan is Ruben Baltus natuurlijk nog lang geblesseerd. Maar die is wel op de weg terug, maar het duurt nog wel even tot, ik verwacht tot na de winterstop, dus voordat hij terug is. En dan maar kijken van waar we op dat moment staan. En er zijn er nog wel een aantal spelers die op de doorbraak zitten te wachten. Dat zijn de jongere jongens. Die komen vanzelf wel aan bord als ze zich waarmaken. En er waren er vandaag een aantal die vooral voorin zich wel lieten gelden. Maar ook het vizier niet op scherp hadden staan. En ook behoorden tot de spelers die hele mooie kansen misten.
1: Ja, maar het is ook het doel, hè? Het is ook het doel van een oefencampagne. Dus dat de trainer en de technische staf gaan zien welke patronen wij definitief op de mat moeten gaan leggen, hè, dit komende seizoen. Hè?
0: Ja, nee, maar dat is wel een voortzetting van wat we het afgelopen seizoen hebben gezien. En toen zijn we natuurlijk in de competitie niet zo sterk begonnen. Met twee gelijke spelen en twee nederlagen. Dus ja, dat is op een gegeven moment, dat moet nu voortgezet worden in een betere start. En die start is hetzelfde als vorig seizoen in de competitie tegen Drinelo. Maar daarvoor zitten nog een aantal bekerwedstrijden tegen Almen en tegen Harsen uit de vijfde klasse. Waarbij Harsen voor ons altijd een hele lastige tegenstander is, omdat we die bij hun spelen. En dan hebben we nog een lastige thuiswedstrijd tegen de nummer 3 van het vorige seizoen. En dat is Sportclub Deventer. En we zijn zelf vierdes geworden. En daar hebben we thuis vorig jaar met 1-0 van gewonnen in de competitie. En uit met, dacht 1-1 gelijk gespeeld. In ieder geval was het een gelijkspel. Maar dat biedt wel kansen. Maar ja, dan moet je thuis die wedstrijd dan winnen. En in de uitwedstrijden moet je dan ook aan de goede kant van de score zitten. Nou, tegen Almen, wat vergelijkbaar is volgens mij met de tegenstander van vandaag, de Blauw-Witters. Ja, moet dat lukken en moet dat een mogelijkheid tot 3 punten geven. Tussendoor oefenen we nog een aantal keren. En in die oefenwedstrijden met name ook tegen sterkere tegenstanders. Zoals de Witkampers uit Laren. Dat is een mooie tegenstander om tegen te oefenen. Ja, dat gaan we zien hoe dat gaat. En we spelen ook nog natuurlijk komende zaterdag om 5 uur thuis tegen de VV Holpen voor de Keunen Cup. Of in ieder geval de gemeentebokaal. Of,
1: oh ja.
0: De Holtense gemeentebokaal moet ik dan zeggen van vroeger uit. Maar die wedstrijd is altijd in de voorbereiding sinds de laatste jaren op het nieuwe seizoen.
1: Ja.
0: En dat is ook een mooie wedstrijd in het begin van de competitie, voordat de competitie begint.
1: Ja.
0: Met elkaar al die wedstrijden moeten de trainers de groep wel klaarstomen voor de stad tegen Drinelo. En daar is vandaag een goed begin aangegeven. Maar ja, de tegenstander is niet al te hoog.
1: Een jaarlijkse traditie is die van de Keunenwedstrijd. Maar nog even over die spelers. Er zijn veel jonge spelers, zeg jij. Zijn daar ook nieuwe spelers bij? Of?
0: Nee, dat zijn allemaal eigen
1: spelers. Eigen kweek ook?
0: Sorry?
1: Ook eigen kweek. En eigen...
0: Allemaal eigen kweek.
1: Allemaal eigen kweek, ja, precies.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar er zijn toch een aantal spelers weggegaan. Of is dat niet juist, die informatie die ik heb?
0: Nee, dus alleen Remco Stam, die is gestopt. Maar die was Die vond zelf dat hij de leeftijd bereikt had.

0: om er een punt achter te zetten. En die is vorig jaar aan het eind van het seizoen heeft hij een afscheidswedstrijd gehad. En ja, daarmee heeft hij een punt achter zijn carrière gezet. Maar hij is wel in de lagere elftallen terug te vinden straks.
1: Ja, precies. Nou ja, hopelijk is het de aanzet voor een goed begin in de competitie. Wij spreken elkaar natuurlijk vrij regelmatig en zo. En ik heb begrepen dus dat dit wordt een jubileumjaar voor jullie, 60 jaar bestaan. Dus daar zal nog wel het een en ander aandacht aan besteed worden. Maar in ieder geval wat er op de grasmat gelegd gaat worden, dat is natuurlijk het hoofddoel van het komend seizoen. Oké. Okay.
0: Inderdaad, ja. Wij waren 24 mei jongsleden, waren wij 60 jaar. Dus wij gaan van 60 naar 61.
1: Oké, prima. Klinkt goed, hè? De verwachtingen zijn hoog, ook de ambities. Bedankt, Harry, voor jouw samenvatting van deze oefenwedstrijd. En zoals gezegd, we blijven natuurlijk Blauw-Wit 66 ook volgen in ons programma 3-5-0 Sport. En dan rekenen we je graag op jouw bijdrage. Oké.
0: We gaan elkaar spreken.
1: Oké, tot ziens.
2: Jo, Harry, fijn weekend.
0: Fijn weekend, dag.
2: We gaan door naar Sausje 31, Bert Janssen.
3: Ja, waar we anderhalf minuut onderweg zijn in de wedstrijd Excelsior 31 tegen Eemdijk. Allemaal nog even wat wennen. Dit is natuurlijk heel iets anders dan oefenwedstrijden spelen. Waar het niet om het echt gaat, maar nu dus wel. Excelsior 31, we hoorden trainer Daniel Nijhoff al toch redelijk positief klinken. Zeker na de overwinningen in de oefenperiode. En hij begint dan ook met dezelfde elf die de laatste oefenwedstrijd zijn begonnen. Dat betekent dat onder de lat staat Kevin Rijmink en de achterste vier zijn Boutstra, Schrijver, Keur en Liebenay. En op het middenveld geposteerd Leeflang, Leemhuis en Terhaar. En voorin Scharfenegger, Peppels en Wesseling. Die moeten het gaan maken tegen Eemdijk. En laten we hopen dat het thuis een beter seizoen wordt dan het vorig jaar. Want toen werd er zo moeizaam gewonnen. Maar vijf keer werd een thuiswedstrijd gewonnen in die competitie. Maar misschien hebben ze deze middag een betere seizoenstart dan andere jaren. Excelsior 31 probeert er van alles aan te doen. Op dit moment is het Scharfenegger die in stelling wordt gebracht, maar die kan niet bij de bal komen. En zo kan Eemdijk het overnemen, maar dat is van korte duur een beetje rommelig op het middenveld. Maar uiteindelijk is er dan toch op het middenveld Wesseling, Liebenay, een keurige 1-2 met de nummer 16. En dat is Max Leeflang, de nieuwe man die overkwam van WHC. Ja, en zo is het Eemdijk dat overneemt met een aanval in de 16. Daar wordt een tegenspeler van Eemdijk neergelegd. Maar Zico Soré. Maar dat is geen strafschop. En gaat die bal over de achterlijn. En blijft er een corner over voor Eemdijk. Ruim 3 minuten gespeeld. Een beetje rommelig in het begin van de wedstrijd. Maar goed, wie had dat niet verwacht?

0: 5-0 Sportflits.
1: Ja, we gaan dus naar Bert Jansen op de Koebelt. De wedstrijd is een kwartier aan de gang ongeveer. Excelsior 31 tegen Eemdijk. Bert, is het al een zekere tekening hoe de wedstrijd gaat lopen?
2: Nou, hoe het gaat lopen weet ik niet. Maar het is wel een feit dat Excelsior de aanval zoekt. En dat toch in een iets hoger tempo vind ik dan het afgelopen seizoen. Echt veel gevaar heeft dat nog niet opgeleverd. Alleen in de vijfde minuut bij de eerste corner van Excelsior 31. De kleine keeper van Eemdijk, Wouter Beukers, kon net niet bij de bal. En die kwam terecht bij Mika Schrijver. En die aarzelde, moet ik koppen of moet ik schieten? Hij schoot, maar hij schoot net over het doel van doelman Beukers. En dat was eigenlijk de enige mogelijkheid tot nu toe om tot scoren te komen. Het spel golft een beetje op en neer met iets meer balbezit voor de thuisploeg Excelsior 31. Maar de stand in de 15e minuut is nog 0-0.
1: Bert, aan het eind van het vorige seizoen was er in de media regelmatig sprake dat er nieuwe spelers zouden komen bij Excelsior. Staan er wat in de opstelling van vandaag al?
2: Jazeker, er zijn drie spelers die van verre komen, om het zo uit te drukken. Nou, verre. Mika Schrijver, die kwam over van HSC Haaksbergen. Die staat dus op het middenveld, in de achterste linie geposteerd. Dan hebben we Max Leeflang, die kwam over van WHC. Nadat hij bij verschillende BVO's had gespeeld, Leeflang op het middenveld. En dan heb je Semi Libenay, die ook bij verschillende BVO's heeft gespeeld, die als links achter is geposteerd. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat Vincent Schmid de eerste wedstrijd is geschorst vanwege de gele kaarten van het vorig seizoen nog. Ja. Dus dat zijn de drie nieuwelingen. En dan hebben we ook nog een paar die op de bank zitten. Maar die zitten nog niet in het veld. Kelvin Scholten, Morris de Wilde en Sam Holsink. Dus totaal zes nieuwe mensen hier op de lijst van Excelsior 31, waarvan er drie in de basis staan.
1: Ja, en Daniel Nijhoff zal ze ongetwijfeld ook de komende wedstrijden nog allemaal aan de tand voelen. En ze mogen meedoen. Dus dan wachten we af. Oké, daar. Bedankt, Bert.

0: Ja, we schakelen nu even over naar Jordi van der Maat. Die zit bij de oefenwedstrijd van de SV Rijssen, sportvereniging Rijssen dus, zoals u weet, tussen SV Rijssen en ZVV ZBC. Jordi, kun je al iets vertellen over die oefenwedstrijd? Hoe is de klimaat? Zijn ze zeer gebeten om inderdaad een goed resultaat te halen, ondanks het feit dat het een oefenwedstrijd is?
1: Nou ja, je voetbalt altijd voor een resultaat, neem ik aan. Maar ze zijn lekker aan het voetballen nu, 18 minuten onderweg. En het is nog niet zo slecht, het gaat nog niet zo slecht als we dachten. Voor een eerste wedstrijd zijn we nog aardig in vorm aan het raken. Je ziet al wat patroon aan het komen. De trainer gaat wat dingen uitproberen. Want waar vorig jaar en de jaren daarvoor René Koes en Stevast als laatste man stond opgesteld, staat hij nu in een 4-4-2 samen met Mike Jansen samen in de spits. Dus het afwachten van hoe dat zich uitpakt.
0: Ja.
1: Zoals mensen in de omgeving natuurlijk ook weten, hebben we een aantal jongens erbij gekregen van Excelsior en die zullen ook langzaam ingepast moeten worden. Nou, daarvoor heb je trainingen, maar daarvoor zijn dit soort wedstrijden ook. We zijn met 17 man beginnen we aan deze wedstrijd. Dus de trainer heeft nog natuurlijk wat te wisselen.
0: Ja.
1: Nou, het tweede heeft voorafgaand aan deze wedstrijd een oefenwedstrijd gespeeld. Ook hun eerste oefenwedstrijd tegen het tweede van ZBC. Nou, die hebben ze keurig winnend afgesloten met een 3-0 overwinning. Tegen op papier een sterkere, veel sterkere tegenstander. Dus hun hebben het goede voorbeeld laten zien. En het is nu aan het eerst om aan elkaar te wennen. En ook al een goede pot op de mat te leggen. Dus het gaat aardig de goede kant op.
0: Ja, ik begrijp dus dat er weinig spelers ook zijn vertrokken, hè?
1: Ja, er zijn inderdaad. Er is eigenlijk één iemand daadwerkelijk vertrokken. Maar die was vorig jaar, dat is Gerben Brunnekreeft, die was vorig jaar ook geblesseerd een deel van het seizoen. En er zijn twee spelers naar het tweede gegaan.
0: Ja.
1: Bram Sloof en een Brian. Bram Mulman en een Brian Sloof, excuus. Ja, en die trekken nu de kar bij het tweede. En die houd je gewoon binnen de selectie. Dus ga je met twee goed gevulde selecties richting de competitie. En die start dan in de derde week van september. Dus het is nu tijd om elkaar te wennen en echt fit te worden.
0: Nog tijd genoeg om even in te passen en te kijken wat de meest effectieve opstelling zal zeker moeten worden voor het seizoen, hè?
1: Ja, waar voorgaande jaren de trainer wellicht een speler extra nodig had voor zijn gevoel, heeft hij nu wat te kiezen. En dan zou hij jongens in september niet moeten afschrijven of teleur moeten stellen. Uiteindelijk, je kan er wel met 11 starten. Hè? Dus dit zijn de wedstrijden waar een speler zich moet laten gelden en zich willen gaan richten op één positie.
0: Oké. Okay. Dus, wat weten wij van ZPC?
2: Jordi, mag je even onderbreken?
1: Ja, dat mag.
2: Het is een doelpunt bij Saus 31.
3: Eerste doelpunt is een feit voor Excelsior 31. Hoewel het scorebord dat nog niet aangeeft. Maar het is zeker 1-0. Een corner van... afgekeurd zie ik. Kan toch wegens moet het haast duwen zijn geweest. Want buitenspel kon het niet zijn. Maar... dan moet het duwen zijn geweest van Jesse Keur. Op de corner die werd genomen door Liebenay. Na een hele goede actie daarvoor van Stam ter Haar. Die Wesseling in stelling bracht. Maar het schot van Wesseling die werd gestopt door Wouter Beukers. De doelman van Eemdijk. Ten koste van een corner. En die corner werd dus genomen door Liebenay. Ingekopt door Keur. Maar helaas gebruikte Keur zijn handen daarbij. En is dat doelpunt dus niet doorgegaan. En blijft het voorlopig 0-0 op de koelbel.
2: Terug naar Jordi van der Maat.
0: Ik zei, wat weten wij van ZBC? Hè? Dus op welk niveau spelen ze? En ook, is het een toekomstige concurrent voor SV?
1: Nou ja, ze zijn vorig jaar zijn ze ternauwernood in de vierde klasse gebleven. En persoonlijk gezien ken ik een aantal van die jongens wel. Maar het is een team, die hadden vorig jaar midden in een fusieproces en was er veel onrust binnen de vereniging. En ging eigenlijk alles fout wat fout kon gaan. Maar nu, dit jaar, hebben ze een aantal goede spelers bijgekregen. En dan zit ze ook nog steeds in de vierde klasse, bij de klasse van onder meer blauw-wit en GFC. En ik verwacht wel dat ze daar, kampioen, maar top 2 of 3, dat zou sowieso moeten lukken als je ziet wat ze erbij hebben gekregen. Dus het is wel een geduchte tegenstander voor ons. En ik denk dat deze spelers en dit team, als zij op elkaar inraken, dat ze dat echt wel, dat ze geen vierde klasse waardig, dat ze niet vierde klasse zijn. Dat ze echt wel onderkant tweede of de derde klasse moeten.
0: Ja.
1: Dus dat is.
0: Nog even terug naar de SV Rijssen zelf. Vorig seizoen zijn ze op een formidabele tweede plek geëindigd. Hè? Zijn de ambities voor dit seizoen weer even hoog? Dat ze zeggen, dat moeten we weer kunnen bereiken. En CQ, misschien dat we zelfs dan die eerste plaats over gaan nemen. En verder wil ik het nog niet zeggen. Maar,
1: Met het woord kampioenschap, daar praten we liever niet over. Dan leg je jezelf heel veel druk op. Maar het feit wil dat er een hele goede tegenstander uit de competitie is verdwenen en eigenlijk niemand voor terug is gekomen. Want de degradant Achilles Enschede die is samengegaan met Surjoje. En er is enkel alleen maar een SV Almelo binnengekomen die met een team uit van de lagere senioren door is gestroomd. Dus het is afwachten wat bij de andere clubs is gekomen. En ik verwachtte dat het dit jaar tussen de Tubantes en wij en ons zal gaan. En dan is het even afwachten wat er bij Victoria of bij andere clubs bij is gekomen. Maar daar verwacht ik niet al te veel van.
0: Nee, dat is toekomstmuziek. Maar kijk, je ziet natuurlijk al wel in deze oefenwedstrijden dat een bepaald beeld ontstaat van, jij gaf het al aan. Dus ten opzichte van het vorig seizoen, er zijn veel spelers gebleven. Dus het zou theoretisch mogelijk moeten zijn om in elk geval weer op hetzelfde niveau te raken.
1: Dat sowieso. En ik vind ook dat jij als een vereniging als SV Rijssen die nu met 5 senioren elftallen op zaterdag qua herenvoetbal de wil hebt uitgesproken een aantal jaar geleden dat je hogerop wil. Dat je niet te lang in de vijfde klas moet. Niks te nadelen van de vijfde klasse, maar je wil gewoon richting de vierde.
0: Tuurlijk, dat moet het streven zijn.
1: Op een hele lange termijn naar de derde. Maar het is vooral de positiviteit binnen de verenigingen en van de onderhoud gaan opbouwen. En dat zie je dus nu ook met de JO19 en de JO17 en af en toe ook met de JO23 die je lopend het seizoen in het leven hebt geroepen om de jongens die talentvol zijn uit de 17 en 19, dat die nog met enkele jongens van de selectieteams oefenwedstrijden kunnen spelen. Om zomaar zoveel mogelijk eigen jongens in het eerste te krijgen en zoveel mogelijk kwaliteit binnen de vereniging te houden.
0: Ja, precies. Net wat je zegt.
1: Ja, en dan helpt het ook wel bij dat er een aantal jongens dan overkomen van onze grote broer op de belt. Dus langzaam gaan wij steeds, tikken we een steeds hoger niveau aan. En ooit zou het dan misschien dit jaar al dat het kampioenschap of een promotie erin zit.
0: Ja, en dat is ook voor de spelers zelf is dat natuurlijk een hele positieve instelling. Dat ze op een gegeven moment ook meegroeien met de club dan.
1: Ja. Nee, uiteraard. Want je bent sportman of niet. Je wil altijd hoogst haalbaar. Ik kan me niet eens voorstellen als jij naar de voetbal fietst of naar de voetbal rijdt en denkt van, Vandaag heb ik er helemaal geen zin in. Ik hoop dat we verliezen. Nee, dus ik denk dat alle spelers die op het veld staan op zaterdagmiddag, die willen vol voor die overwinning gaan. Dus en we zullen het eind van het seizoen zien of we staan waar we horen te staan. En hopelijk is dat bij de eerste twee, dat we promotiewedstrijden kunnen spelen. Of misschien nog mooier dat we een kampioenschap hebben. Maar
0: dat zou mooi zijn. Hè? Ja, dat zullen we zien. Jordi.
1: Dus is nog veel te vroeg voor, inderdaad.
0: Oké. Bedankt even voor jouw korte toelichting. Oké.
1: Helemaal goed. We spreken elkaar.
0: Tot straks.
2: Dat was het nieuws. Er komt nieuws van 3 komt daar. En daar zijn wij terug.

0: informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken. 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 350.
2: Weet wat er speelt.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
5: 92.3 FM.
1: Radio 350.

0: Ja, welkom luisteraars bij het tweede uur 350 Sport via Radio 350 op deze zaterdagmiddag, de 15 augustus. Waar we volop in de wedstrijd tussen Excelsior 31 en Eemdijk zitten. En onze verslaggever Bert Jansen, die heeft vast wel wat te melden. CQ, hij wil graag iets vertellen. Bert, wat heb je te vertellen?
1: Nou, een vrije trap van Excelsior 31 op de rand van de 16. En dan wordt er hun hens gemaakt, zegt scheidsrechter Wever. Ja, dat noemden we vroeger dan altijd aangeschoten hens. En hens in de 16 betekent een strafschop voor Excelsior 31. Ongelukkig moment voor Eemdijk, moet ik zeggen. Want het was zeker geen hens met opzet. En dan is het natuurlijk Kevin Peppels, de topscorer van het vorige seizoen met 22 treffers, die zich achter de bal gaat plaatsen. Kan hij dan Excelsior 31 toch op een 1-0 voorsprong brengen, nadat eerder dus al een doelpunt van Excelsior werd afgekeurd. Kopbal van Keur, dus met duw- en trekwerk. Nu is het dan Kevin Peppels achter de bal met Wouter Beukers op de lijn voor Eemdijk. Aanloop van Kevin Peppels. Doepen. Ja. Heel duidelijk. Net naast de paal aan de goede kant van de paal. En zo leidt Excelsior 31 in de 36e minuut met 1-0. Maar het mag gezegd worden dat in de 32e minuut Eemdijk ook erg dicht bij de openingstreffer was. Na een foutje op het middenveld van Leemhuis, die tot nu toe niet al te gelukkige wedstrijd speelt. Maar Christos Ibrahim, die overkwam van Sparta Nijkerk, die schoot via Kevin Rijmink over. En die corner leverde niets op. De strafschop leverde dus wel wat op voor Excelsior 31. Want het is Kevin Peppels die zijn eerste maakt van dit seizoen. En Excelsior leidt met 1-0.

0: We gaan over naar het oproek naar Jody van der Maten. Die zit bij de wedstrijd SV Rijssen tegen ZBC. Jody, is er een doelpunt gemaakt?
1: Ja, de stand is hier 1-0 geworden door een doelpunt van Mike Jansen. SV die voetbalt eigenlijk daar wel lekker. Vorig jaar nog niet echt zo'n combinatie gezien, maar nu gaat het best wel goed. Dus ze zitten strak op. Ik weet niet wat de trainer heeft gezegd in de voorbeschouwing tegen de spelers. Maar ze voetballen met een plan dat ze de laatste linie onder druk moeten houden. En dat is aardig goed.
0: Ja. Dus, maar zijn er al wel meer kansen geweest voor SV?
1: Het is een beetje over en weer. Over en weer. De jongens hebben een keer op de lat geschoten. Wij hebben een keer op de lat geschoten. Maar de jongens van de ZBC die zitten wel, hebben wat vaker balbezit. Maar het is SV die wat beter mee omgaat met het balbezit. Want zo, bij hun gaat het vooral om het balbezit, om het balbezit spelen. En we weten wel goed met het balbezit om te gaan. Dus het gaat de goede kant op.
0: Ja. Maar speelt de ZBC vanuit een defensieve opstelling? Of mag ik dat niet zo zeggen?
1: Nee. We proberen wel zoveel mogelijk naar voren te gaan. Ze staan eigenlijk altijd met de laatste linie op de middenlijn of net ietsjes eronder als je in lijnen mag zeggen. Dus we kunnen er best wel goed onderuit voetballen en met scherpe counters zoals nu. We missen voor open goal met counters kunnen wij steeds kunnen we er overheen gaan? Want de ZBC die houdt aan aanvallen. En de paarrestverdediging blijft het. Zou de trainer van hun er wel iets aan moeten doen? Want het houdt niet over daar. Dus als ze wat willen, zouden ze toch een extra mannetje achterin moeten houden.
0: Oké. Maar verder heb je op dit moment geen zaken te melden, nee?
1: Okay. Het is een lekker sportief wedstrijdje. Nou, jullie collega DJ Bert Verlosser is keurig aan het fluiten. Heeft geen kater nodig. Dus, weet alles keurig met het fluitje of met de mond afgelopen. Dus,
0: Open wedstrijd. Dan krijgen we morgen beelden inderdaad bij RTV Oost, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Met commentaar van Bert.
1: Mag
0: ik oké.
1: Samenvatting.
0: Goed.
1: Ja, helemaal goed. We spreken elkaar.
0: Ja, bedankt.
2: En dan naar Social 31, Bert Jansen.
3: Laatste minuut van de officiële speeltijd in de eerste helft met die 1-0 stand voor Excelsior 31 door een strafschop van Peppel. Nu dan 2-0. Ja, 2-0. Ik moet vaker in de uitzending komen, want dan scoort Excelsior 31. En natuurlijk is het weer Kevin Peppels op aangeven van stand te halen. Mooie aanval, eigenlijk opgezet door een overtreding op Kevin Peppels. Heel slim uitgelokt door Kevin Peppels. En die vrije trap die werd over de verdediging gespeeld van Eemdijk. En daar stond Standeraar niet buitenspel. Standeraar dacht dat Kevin Peppels helemaal vrij stond. En het was een koud kunstje voor Kevin Peppels om die bal in het netje te deponeren. 2-0 op slag van rust voor Excelsior 31.
4: Radio 350 Sport.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonne geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you."

0: Groep voor Rijssen-Holten.
1: Je luistert naar Radio 350.
0: 92.3 FM.
2: Is de tweede helft weer begonnen? Hallo Bert.
3: Bert Jansen. Bert.
4: Ja,
2: kom maar in. Is de tweede helft begonnen?
4: We begonnen aan de tweede helft. Ja. 1 minuutje oud. Stand nog 2-0. Nu een uitval van Eemdijk. Maar nee, dat is buitenspel, zegt de assistent-scheidsrechter. En daar is heel Eemdijk het niet mee eens. Nou ja, dat kan ik mij dus voorstellen. Het was ook op het randje. Maar goed, buitenspel is buitenspel. En dus mag Excelsior 31 het spel hervatten middels een vrije trap. Stand dus nog steeds 2-0. Ik herhaal het nog maar even. 36e minuut was het Kevin Peppels met een strafschop. En in de 45e minuut was het wederom Peppels met de 2-0 uit de voorzet van Stanterhaar na een vrije trap. Heel goed uitgelokt door Kevin Peppels. Het is een hele lepe voetballer. Je kunt hem maar beter in je ploeg hebben dan dat je er tegen moet voetballen. Want ja, hij laat je geen minuut met rust. 2-0 dus voor Excelsior 31 en in de kantine zojuist was iedereen vol lof. 2-0, dat moeten we niet meer weggeven. Geen wissels aan het begin van de tweede helft. Niet bij Excelsior en niet bij Eemdijk. Wel lopen er al een paar spelers warm bij Excelsior. Maar ja, dat zal uit voorzorg zijn. Nu is het weer Peppels. Peppels die alleen door kan gaan. Na een slimme actie op zijn tegenstander Santerhaar. Nee, dat schot gaat 2 meter over het doel van Wouter Beukers. En zo levert deze aanval, deze kant voor Excelsior, niets op. Maar was het weer een slimmigheid van Kevin Peppels die voor gevaar zorgde voor Excelsior 31. 2-0 dus. En dat na 47 minuten voetbal.

0: Ja, op de klanken van You'll Never Walk Alone van Litouwers gaan we snel over naar de Koerbeeld. Want daar zit Bert Jansen bij de wedstrijd Excelsior 31 tegen Eemdijk. De stand was 2-0 door het gouden duo Kevin Peppels, tante hè. Zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden, Bert?
1: Nou, niet echt boeiende ontwikkelingen. Stand is nog steeds 2 tegen 0. We hebben 59 minuten gespeeld. Wel inmiddels 2 gele kaarten. Eentje voor Excelsior Leeflang die te fel doorging op het middenveld op een tegenstander. En eveneens een paar minuten later geel voor de spits van Eemdijk Sico Soré. Wegens te fel doorgaan op doelman Kevin Rijmink. Zojuist was er ook een prima aanval van Excelsior 31. Waarbij een combinatie van Wesseling en Liebenay terechtkwam bij Leeflang. Maar die stond met de rug naar het doel geposteerd. Hij probeerde het met een halve omhaal. Maar die bal die ging net langs de verkeerde kant voor de paal. Als je het uit oogpunt van Excelsior bekijkt. Nu wat rommelig op het middenveld. En is het Eemdijk die de aanval kan gaan zoeken. Maar Excelsior zit er fel op. En Shaquille Boutstra die attaqueert een tegenstander. En zodat Eemdijk voorlopig niet verder komt dan het middenveld. Nu nogmaals op het middenveld en dan over rechts. En dan zien we vrijstaan Jan van Dierdemen met de voorzet. Maar die kan makkelijk worden weggekopt door een van Excelsior. Wordt weer ingebracht, maar weer weggekopt. Zo golft het spel een beetje op en neer. Waarbij Excelsior toch iets meer het spel laat aan Eemdijk. Als je dat vergelijkt met de eerste helft. En dan komen er wel voorzetten. Maar Excelsior heeft nog wat lengte achterin. En dat is dan altijd handig met hoge ballen. Nu een diepe bal op Peppels. Maar die is te diep. En bovendien stond de Peppels ook buitenspel. Dus dat gaat allemaal niet door. Nu klinkt het fluitje omdat er een blessure is aan de kant van Eemdijk. We hebben nu 60 minuten gespeeld en Excelsior leidt met 2 tegen 0.
0: En dan gaan we direct door naar Jordi van der Maat. Die zit bij de wedstrijd SV Rijssen tegen ZBC. We verlieten jou bij de stand van 1-0 voor de SV. Zijn er verder ontwikkelingen? Zijn er doelpunten gescoord?
2: Ja, we verlieten de wedstrijd met een 1-0 voorsprong. 5 minuutjes voor rust. Nou, we zijn helaas de rust ingegaan met een 1-1. Want net nadat we ophingen, dan scoorde ZBC de 1-1. Wel een goede aanval. Dan gaan we de rust in. 1-1 nog steeds prima meegevoetbald. En nu zijn we ongeveer 10 minuutjes in de tweede helft bezig. En het staat inmiddels 3-1 voor ons. Opnieuw Mike Jansen die een bal op 3 meter van de goal teruggekopt krijgt van René Koersen. En eigenlijk voor open goal gewoon kan binnenschieten. De 2-1 en zojuist Mark Breukink met een 3-1 bal. De bal wordt schuin voor de goal langs gespeeld. Keeper uit de goal en hij legt hem keurig bij de tweede bal. Ja, het spelbeeld is eigenlijk nog steeds hetzelfde als in de eerste helft. De tegenstander heeft al wel goed doorgewisseld. Wij spelen nog steeds met met dezelfde spelers als de eerste helft. Wij gaan zo meteen wel 5 keer of 6 keer doorwisselen. Dat doen we in minuut 60. Dat we een 60 minuten blok hebben en een 30 minuten blok. Maar de tegenstander heeft al wel wat doorgewisseld. En dat komt bij hun spel niet heel veel ten goede. Maar we laten gewoon voetballen tot een zekere hoogte. En dan gaan we gewoon met z'n allen druk zetten. Snel die bal onderscheppen. En als een team geformeerd naar voren. En dat heeft nu zijn terugknap. Want met twee goals en ook wel een legio aan kant. En gaat de goede kant op.
0: Ja, zijn de posities duidelijk? Is er ook sprake van een vaste spits in het team bij de SV Rijssen?
2: Nou, niet echt. Ze spelen eigenlijk met z'n drieën. In de spitspositie, Mike Jansen, Mark Breukink en René Koersen. En als de één gaat, blijven die andere twee gaan. Ja. En blijven die andere terug. En dat wisselen we steeds af. En daar heeft de tegenstander op dit moment heel veel moeite mee. Dus het is eigenlijk een verkapte 4-4-2 wat we aan het spelen zijn. Waar de spelers onderling zelf gaan rouleren van wie er diep gaat en wie er blijft hangen.
0: Ja, en dat is een kwestie van gevoel natuurlijk en ook training. Ja. Hè, dus om dat op elkaar af te stellen en zo. Maar deze namen, dat waren toch ook de goalgetters van het afgelopen seizoen, hè?
2: Ja, nee, Mike Jansen die heeft vorig jaar dan ook bij ons in de spits gestaan.
0: Ja.
2: En Mark Breukink die heeft een tweetal jaren weer bij de lage senioren van Excelsior 31 mogen spelen. En die had een beetje heimwee naar Sportpark op Broek. Dus die is gelukkig voor ons is die weer teruggekomen.
0: Ja.
2: Dus met Mark in de spits erbij, dan heb je wel iemand met creativiteit en loopvermogen. Iets wat wat wel duidelijk meer mocht zijn in de selectie van Edwin Rijs.
0: Ja, nee, dat is mooi. Dat klinkt goed. Maar de trainer had dus niet het gevoel om nog wat andere spelers te wisselen. Om zoveel mogelijk spelpatronen te ontdekken binnen dat kader.
2: Nee, de trainer heeft ervoor gekozen om nu in een blok van 60-30 te gaan spelen. We zitten dan zometeen ook in de 60ste minuut en dan komen er wat frisse krachten in. En dan volgende week spelen we weer een oefenwedstrijd. En dan zullen de jongens die nu dan 30 minuten spelen, volgende week 60 minuten spelen. Om zo een beetje iedereen gelijkwaardige kansen te geven en minuten in de voorbereiding.
0: Ja, en dan moet het beeld duidelijk zijn. Hè, als je op 19 september de competitie wil beginnen.
2: Ja, want we hebben daar ook nog drie bekerwedstrijden.
0: Ja, dat klopt.
2: Vorig jaar hadden we het geluk dat we door mochten in de beker. Ja, in principe zijn dat ook gewoon drie oefenwedstrijden.
0: Ja.
2: Dus in totaal spelen we dan 5 wedstrijden voordat de competitie begint. En dat zou duidelijk moeten zijn op 19 september wat het sterkste team is en welke jongens dan gaan beginnen.
0: Ja, ik zie dat de eerste bekerwedstrijd trouwens op zaterdag 29 augustus is, hè? Tegen Sportclub Lemelen, hè?
2: Ja, uit naar Lemelen inderdaad.
0: Uit naar Lemelen, ja.
2: En daarna spelen we twee moeilijke thuiswedstrijden tegen een Bruchtenveld en een... die laatste moet je mij... Volgens mij is Bruchtenveld en Bergentuin, geloof ik.
0: Ja.
2: Maar pin me er niet op vast.
0: Ja, en die Bruchtenveld, dat is ook een bekerwedstrijd, zie ik.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké.
2: Dus, als
0: je daar goede resultaten haalt, dus dan kom je een rondes verder, neem ik aan, zoals gebruikelijk?
2: Ja, dan komen we een rondes verder.
0: Ja, maar oké.
2: Okay. Maar dat is voor ons geen prioriteit. Prioriteit is voorlopig gewoon om een goede formatie te creëren.
0: Ja. Om weer zo hoog mogelijk in de competitie
2: inderdaad.
0: Te eindigen natuurlijk op den duur, hè? Ja, oké.
2: Okay. Inderdaad.
0: Ja, nou, mooi. Ik zou zeggen, hartelijk dank voor zover. En als er nieuwe dingen te melden zijn, dan...
2: Mocht er weer ontwikkelingen zijn, dan zou ik me melden inderdaad.
0: Oké, prima. Okay. Dank je, Jordi.

0: Ja, we verlieten Bert Janssen bij de wedstrijd Excelsior 31 tegen Eemdijk bij de stand van 2-0. Bert, is er inmiddels nog weer gescoord op dit moment of is de stand ongewijzigd?
1: De stand is nog steeds 2 tegen 0 en dat na 70 minuten voetbal. Maar de grootste kans was zojuist voor Stanterhaar. Eemdijk zoekt natuurlijk de aanval met die 2-0 achterstand voor Eemdijk. En dat geeft Excelsior voorin wat ruimte. Er was een diepe bal op links op Kevin Peppels. En Kevin Peppels die zag dat er toch wat vrijheid was voor Excelsior voor de goal. En daar stond Stanterhaar. Maar ja, zijn schot ging net langs de verkeerde kant van de paal uit het oogpunt van Excelsior 31 bekeken. Dat was een grote mogelijkheid op de 3 tegen 0. Maar goed, 2-0 is voorlopig nog een veilige voorsprong. We hebben wel een wissel gehad bij Excelsior 31. Alex de Jong die is achterin Jesse Keur komen vervangen. Keur die geblesseerd raakte bij een actie en de strijd moest staken. Alex de Jong dus voor Keur. Nu een hoekschop voor Eemdijk, maar die bal ligt niet goed, zegt de scheidsrechter. Opnieuw neerleggen en dan wordt die bal ingeslingerd in de 16 bij Excelsior 31. Maar goed, ze hebben nogal wat lange mensen achterin, maar toch kan Eemdijk koppen. En kunnen nog een keer koppen, maar die kopbal is te zacht en ook onzuiver en gaat naast het doel van Excelsior. En zitten we inmiddels in minuut 71 en is het nog steeds 2-0 in het voordeel van Excelsior.
2: Luister, dat was weer voor deze uur. Tot straks, nou nu zijn 4 uur, zijn buiten terug.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Radio 350.

0: Ja, dit is het begin van de derde uur 350 Sport via Radio 350 op deze zaterdagmiddag. We gaan direct door naar Bert Jansen. Wij verlieten hier met een stand van 2-0. Is er inmiddels toch een doelpunt gescoord?
1: Nou, je kunt het horen, Ben. Ik heb al eerder gezegd, trek mij maar in, want dan komen er doelpunten. En jawel, kondig mij aan. En het is Sam Holsing met een schot. De ingevallen Sam Holsing voor Leenhuis. Die schot lost en die wordt iets van richting veranderd. En dan is Wouter Beukers, de keeper van Eemdijk, helemaal kansloos. En dus is het 3-0. En dat in de 80ste minuut.
0: Nou, dat biedt kansen, hè, om het over de eindstreep te dringen.
1: Ja, we zitten hier op rozen, Ben.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
1: Het is eigenlijk fase van de wedstrijd dat Excelsior Eemdijk maar wat liet komen. Grote kansen kwamen er niet. Wel rommelige situaties en op het middenveld, maar ook in de 16. Maar echte kansen voor Eemdijk hebben we niet gezien. En de uitvallen van Excelsior 31 zijn oh zo gevaarlijk met zoveel snelheid voor hen. En dus resulteerde dat in het derde doelpunt op naam van Sam Holsing. 3-0 dus,
0: ja.
1: De 81ste minuut.
0: Fantastisch om die eerste 3 punten over de eindstreep te brengen natuurlijk. Hè? Dat is een goed begin.
1: Ja. Ja. Ja, nee, dat is zeker een cadeau voor Excelsior.
0: Ja, ja, precies. Is Eemdijk een club dat een beetje in de schaduw zit van de andere beroemde plaatsgenoten in Benschoten, Spakenburg, of is dat niet zo?
1: Ja, wacht even. Ho, stop. Ja, gevaarlijk moment voor het doel van Excelsior. Maar Kevin Rijnwink, die brengt redding in eerste instantie. Maar dan komt die bal toch weer de 16 in een mooie combinatie. Wordt voorgezet, maar dan is het weer Kevin Rijnwink. De eerste doelman van Excelsior 31 die bal katachtig pakt. En kan dus Eemdijk nog steeds kijken naar die 0 op het scorebord. En ja, Eemdijk in de schaduw van en IJsselmeervogels en Spakenburg. Dat is dus de derde club uit die streek. Toch opvallend, hè, dat daar hele goede voetbalverenigingen zitten.
0: Ja, precies. Het talent zit daar in die regio natuurlijk, hè. Dat lijkt het, hè.
1: Ja, maar... ja.
0: Maar goed,
1: nou, de hele Veluwe natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: De hele Veluwe, als je dat ook ziet, de nieuwe mensen bij Eemdijk. Van DVS, Ermelo eentje, Sparta, Nijkerk.
0: Ja, moest kijken, ja.
1: Spakenburg en Veense Boys. Dus ja, het ligt allemaal daar dicht bij elkaar.
0: Ja.
1: En men snoept elkaar de spelers af.
0: Ja, precies. Maar voor buitenstaanders lijkt het of de Eemdijk een beetje in de schaduw streelt. Want die treden lijkt wel minder naar buiten dan wat je zegt, IJsselmeervogels en Spakenburg. Hè? Maar goed, dat wil niet zeggen dat ze minder presteren, hè, in de competitie.
1: Nee, bij de andere ploegen zitten natuurlijk in de tweede divisie. En dit is dan derde divisie.
0: Ja.
1: Maar vorig jaar zijn ze als 9e geëindigd na een hele goede seizoenstart.
0: Ja.
1: Maar nu gaan ze toch, denk ik wel, met een nederlaag naar huis.
0: Daarom.
1: Standaard over de middellijn. Kan alleen doorgaan. Punt van de 16 komt, die kan nog doorgaan. Peppels die kiest positie. Maar nee, Standaard is niet snel genoeg. En kan die bal niet voor de goal krijgen. Jammer, kans op 4-0. Het blijft 3-0.
0: Oké, dankjewel, Beth.

0: 5-0 Sportflits.
1: We gaan direct naar Jordi van der Maat op het Opbroek. Als het goed is, dan is SV Rijssen in de slotfase aan het voetballen, Jordi?
2: Ja, we moeten hier nog ik weet niet of de blessuretijd bij wordt geteld, maar we hebben een drinkpauze gehad. Ik denk nog een minuutje of 8, 9. En de wedstrijd kabbelt als een oefenwedstrijd befaamd een beetje door. Aan beide kanten veel doorgewisseld. En niet echt grote kansen meer. Beide teams hebben 6 keer gewisseld. Dat geeft het spel niet ten goede dat ze vele wisselen. Maar ja, iedereen wil je aan het spelen laten. En we staan hier nog steeds 3-1 voor. Ook al zegt er niks over een oefenwedstrijd, maar we zijn zeker niet ontevreden voor wat we nu laten zien op het veld.
1: Ze hebben dus geen offensieve kansen gecreëerd na die 3-1?
2: Nee. Het is van beide kanten is het een beetje heen en weer schuiven. En je probeert al wat.
1: Maar... Ja, dat is wat jij ook zegt. Typisch het beeld van een oefenwedstrijd. We hebben de wedstrijd gespeeld en we weten genoeg. En we zien ook wel hoe we het eindstreep halen. Maar goed, dan is het ook, daarvoor is het ook een oefenwedstrijd. Hè?
2: Inderdaad. Ja. Het is gewoon lekker nu gewoon lekker uitspelen. Niet geblesseerd raken. Zorg dat je...
1: Ja.
2: Fitte wedstrijd komt. Net werd er nog wel een kans van de tegenstander. Een goede redding van Sven. Onze keeper vandaag. Dus tegenstander heeft nog wel enkele kansen gehad. Maar ook niet dusdanig groot. Dat je denkt van oei, hier worden we heel erg bang van. Wij komen, het spel is een beetje op het middenveld. We komen wel in de buurt van de goal, maar het is niet meer...
1: Echt doeltreffende kansen zijn er niet meer. Nee. Hey, ik denk dat jullie dus de eindstreep halen met 3-1. Mocht er toch nog iets komen, dan horen we graag jouw melding. En zo niet gaan wij direct door naar Bert Jansen bij Excelsior 31 tegen Eemdijk. Bert, kom er maar in.
3: 90ste minuut zitten we inmiddels 3-0 nog steeds voor Excelsior 31. Dus die overwinning komt eigenlijk niet in gevaar. Wel een tegendoelpunt bijna zojuist van de kopbal van Sven Deen. Die ging wel net langs het doel van Kevin Rijming. En kort daarvoor was er een redding van Alex de Jong op de doellijn. Omdat Kevin Rijming al was gepasseerd. Maar Alex de Jong die bracht gelukkig redding voor Excelsior 31. En dus staat nog steeds die 0 op het scorebord voor Eendijk. Terwijl Excelsior 31 dus 3 keer heeft gescoord. 2 keer Kevin Peppels en 1 keer Sam Holsing. Een duidelijke overwinning, alhoewel het misschien een beetje geflatteerd is. Want Eendijk is echt geen slechte ploeg. Nu weer een hoge voorzet, maar de lengte van Rijming geeft de doorslag. En kan die bal uit de 16 worden gewerkt. En zitten we inmiddels in blessuretijd. Excelsior 31 leidt met 3-0. En ik kom zo terug met de doelpuntenmaker Kevin Peppels.
1: Oké, tot dan Bert.

0: had al beloofd om een nabeschouwing te geven. En wie heb jij nu bij de microfoon?
1: Mark Stettenhuis. Ja. Ja, ik begrijp dat je naar me toe praat, Ben.
0: Ja?
1: Het is zelfs nog 4-0 geworden voor Excelsior. In de slotminuut, ja, was het Simon Seppenwolde die helemaal vrij stond in de 16. En hij wist de doelman op het verkeerde been te zetten. En zo wint Excelsior 31 de openingswedstrijd van de competitie. Dus met 4-0 van Eemdijk. Met 2 doelpunten van Kevin Peppel. Kevin, vorig jaar 22 keer gescoord. Ja, je bent alweer lekker op weg.
2: Ja, lekker als je de eerste wedstrijd meteen kan beginnen met 2 doelpunten. Dus ja, dat is lekker.
1: Was het niet een beetje geflatteerd, 4-0?
2: Ik denk dat we goed op 2-0 komen in de eerste helft. En dan met de kwaliteit, ook de kwaliteit die we inbrengen met Sam, met Simon op snelheid, Patrick. Dan zie je dat we het verschil kunnen maken. En het is duidelijk wat we moeten doen. De patronen zijn duidelijk. En dan denk ik niet dat het heel geflatteerd is. 2-3-0 was prima geweest. Laatste minuut maak je de 4-0 met Simon, dus dat is lekker. Ik denk dat het lekker is om het seizoen zo te beginnen.
1: Wat is het verschil met het vorige seizoen?
2: Ik denk in de breedte zijn we goed versterkt met het team. Maar ook een stukje patroon en duidelijkheid. En het verwachtingspatroon wat we van elkaar hebben is veel duidelijker. We weten wat we aan elkaar hebben, maar ook wat we van elkaar mogen verwachten. Het stukje duidelijkheid brengt ons een stuk verder. We zijn nog nergens natuurlijk, het is de eerste wedstrijd nog na. Maar het is lekker om zo op de koer wel te beginnen, zo met die nieuwe kantine. Dus dat is fantastisch.
1: Jij gaat straks naar die nieuwe kantine?
2: Ik ga even mijn familie en vrienden bedanken dat ze hier waren. En dan lekker naar de toeschouwers toe, want die hebben het wel verdiend dat wij even bij ze komen en het feestje vieren.
1: Al dus Kevin Peppels, voorlopig topscorer dus van Excelsior 31 met 2 doelpunten in de eerste wedstrijd. Dan natuurlijk Daniel Nijhoff, de winnende coach van Excelsior 31. Meer dan tevreden, denk ik, Daniel.
3: Ja, het gaat erom dat de eerste wedstrijd wint en dat hebben we gedaan. En uiteindelijk zeg je hoe die tot stand komt is niet zo belangrijk. Maar ik vond de uitvoering bij Vlagen ook wel prima. Dus zeer tevreden.
1: Ja, dat was de winst vanmiddag, de uitvoering.
3: Ja, vond ik wel. Hoewel ik Eemdijk best heel goed vind voetballen, waren we vrij efficiënt voor de goal. Wij 0-0 houdt onze doelman ons in de race. En ik denk dat we heel goed zijn omgegaan met de kansen die we hebben gekregen.
1: Ja, het pulsje zal lekker smaken, denk ik.
3: Maar die smaakt over het algemeen wel.
1: Al dus Daniel Nijhoff. Nou, prima start dus van Excelsior 31 hier op de Koelbelt. De eerste wedstrijd tegen Eemdijk wordt met 4-0 gewonnen.
0: Oké, Bert, mag ik je nog wat vragen?
1: Wat zeg je?
0: Ik zeg, mag ik je nog wat vragen? Of ben je al weg?
1: Ja.
0: Ja. Ik heb een vraagje. De sportieve ambities op het veld die zijn duidelijk, maar er zijn natuurlijk nog wel meer ambities binnen Excelsior 31. Je noemde het al, het nieuwe clubhuis dat op 12 september geopend gaat worden. En ik zie dat er ook nog wensen zijn om een extra veld en een sporthal voor zaalvoetbal. Is jou er iets van bekend? Gaat dat op korte termijn ook van start of moet daar weer een actie voor georganiseerd worden?
1: Nee, ik heb geen flauw idee.
0: Nee?
1: Daar ga ik gelukkig niet over.
0: Nee, daar ga je ook niet over. Maar...
1: ik kijk alleen naar het voetbal. En
0: begrijp ik. En, want ik las namelijk in de media ook vanochtend een opmerkelijke uitspraak van Excelsior. Ja. Wij willen een club worden voor de hele regio. He, dus dat wekt natuurlijk vragen op. Wat bedoelt men daarmee? Maar goed, daar ben je ook niet voor. Maar daar moeten we bij het bestuur zijn, denk ik. Hè?
1: Ja, het beste is dat je die belt.
0: Oké, prima. Dat gaan we doen. Voor een ander programma zal het zeker aan de orde komen. Jij in elk geval, hartelijk bedankt voor jouw uitstekende verslaggeving weer van deze wedstrijd. De eerste wedstrijd van Excelsior in de nieuwe competitie 2026-2027. Het werd uiteindelijk dus 4-0. En Excelsior is de competitie goed begonnen. En dat geeft de burger moed voor de volgende wedstrijden. Oké, zeg tot ziens.
1: Tot ziens.
4: Een fijn weekend. Goed luisteraars, het was weer een Radio Dreamers. Zijn volgende week weer bij je terug. Fijn weekend.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoed kwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 5 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.
2: Wauw.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een wens.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus,

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: nooit alleen.
1: Radio 3.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
0: 7 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakte de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Begin de zaterdagavond flitsend. Dit is de Regenstreek Top 25.
1: De omroep voor Rijs en Holten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.5.

0: Het overzicht van de nummers 25 tot en met 21. Een plaatsverlies van 24 naar 25 voor Dark Before the Dawn van Sommieux. Deze week hebben we 4 binnenkomers, 2 ervan komen opnieuw binnen. Waaronder My Body Isn't Ready van Somber. Die vinden we op nummer 24 in de twaalfde, derde week notering. Na 2 weken afwezigheid is die terug. En eerder kwam die al tot nummer 15 na een Airplay Boost. Ook nummer 23 komt opnieuw binnen. Totaal nu 23 weken genoteerd voor de Zoo van Shakira. Die kwam eerder al tot nummer 3. En die kwam 2 weken geleden ook al voor 1 weekje terug. Van 20 naar 22 gaat American Girls van Harry Styles. En ook 2 plaatsen verlies voor Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Die gaan van 19 naar nummer 21.
1: Radio 350.
2: De omroep voor Rijs en Holten.
0: Dit is een tip voor de top.

0: Het overzicht van de nummers 20 tot en met 16. Van 16 naar nummer 20 is er 4 plaatsen verlies voor I Just Might van Bruno Mars. Het is de 57ste hit die minstens 30 weken in de rechtstreek top 25 heeft gestaan. Waarvan de derde voor Bruno Mars, na 31 weken voor Uptown Funk en 38 weken voor Die With A Smile. Nu dus I Just Might in de 30ste week op nummer 20. Nummer 19 is een binnenkomer, Animal van Cat's Eye. Het is de tweede hit voor deze act na de nummer 19 hit Gabriella een klein jaar geleden. Van 15 naar 18 gaat Drive Safe van Miles Smith met Niall Horan en een plaats winst van 18 naar 17 voor Midnight Sun van Sarah Larsson. Ook winst van 17 naar 16 voor On My Soul van Bruno Mars.
1: Dit is de rechtstreek top 25.
0: Dit is een tip voor de top.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM. Nummer 12.
5: Nieuw.

0: Van 25 tot 1. Dit is de Rechtstreek Top 25.
1: De Omroep voor Rijs en Holten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.

0: het overzicht van de nummers 15 tot en met 11. Een plaatsverlies van 14 naar 15 voor Turn the Lights Off door Juste, Jackstyle en John. En van 12 naar 14 gaat Pillay in de versie van Move It Joe en The Chorus Remix samen met Kadocor. Nummer 13 is het te blijven voor New Religion van Bebe Rexha met Faithless. En de hoogste binnenkomen is op nummer 12, Choosing Texas van Ella Langley. Het nummer werd begin dit jaar al getipt, nu wordt het uiteindelijk pas een hit. Het is de eerste hit voor Ella Langley, hoogste nieuweling dus op nummer 12. En van 10 naar nummer 11, plaatsverlies voor Homewrecker van Somber.
1: Dit is Radio 350. Weet wat er speelt.
0: Dit is een tip voor de top.

0: Het overzicht van de nummers 10 tot en met 6. Van 9 naar nummer 10 gaat Cheerio van Justin de Wild. En de enige plaat die deze week tot 10 in gaat is Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Die gaat van 11 naar nummer 9. Het is de tweede top 10 hit voor Cameron Whitcomb. Na de nummer 5 werd Medusa anderhalf jaar geleden. Van 7 naar 8 gaat Edge of Desire van Jonas Blue met Malef. En van 6 naar 7 plaatsverlies voor de oude nummer 1 Fever Dream van Alex Warren. Van 8 naar nummer 6 gaat Jamaican Bam Bam van Hugo Pizzolto.
1: Dit is de Rechtstreek Top 25.
0: Dit is een tip voor de top.

Het overzicht van de nummers 5 tot en met 1. Nummer 5 is een zittenblijver voor Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. En nummer 4, die blijft staan, Mr. Know-It-All door Teddy Swims. Nummer 3, een zittenblijver voor Talk to You van Another Fit Ring 54 Ultra. En nummer 2, die blijft staan, Magnetic van de Bausa. Plaats het inmiddels 19 weken genoteerd en voor de 9e week op rij op nummer 2. Het is nog geen record. Er stond ooit de plaats 16 weken op nummer 2. I Don't Care van Ed Sheeran en Justin Bieber. Die haalde wel nog nummer 1. Het record voor een niet-nummer 1. Dat is 12 weken op nummer 2 door Steven de Kid Laroi en Justin Bieber. En het record het langst op nummer 2 zonder nummer 1 te halen. Dat is 10 weken door Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake. De Bausa staat dus nu voor de 9e week op nummer 2 met Magnetic. En dan nog de nummer 1. En dat is Die Die van Shakira en Burna Boy. 10 weken in de lijst en voor de 7e week op nummer 1.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijpers en je oren.
3: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de eerste Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de Zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België.